Nou, nee, ik doe het eigenlijk nog niet. Het is dat we in Duits zitten met jou, het DC Steve en Nuggins, maar die hem hagen ook, ja, CB Development Project Coordinator, die hebben ze ook, die dat je misschien niet zo goed schouwt, en dat je ze daar in hagen. Ja, dan heel big, big, we stil, ja, dan heel big, stil, niet een, ja, dan heel goed, dat is niet een gewoon weer stil, je kunt niet ook dat je mag niet nog, en dat hij, dat hij ze, Aiem ia gan nes to nish nish nish so sit stay o ke magne ga jib payat u da kap chen again mo stage yana no big big still yana no big still nyain big nyain go we sit nyain it stay o kuni ut sta so ni ga aga get stro ye yo paske jgo ek adwit ma dwet set ai na ko gan dikta on set ai bu ta gno ko